0: Radio Groot Haaltert brengt muzikale kleur in je leven.
1: Ja, maar waar denk ik.

Ja, weet je nog, bruine Madonna? Jij was toen 2 dagen mijn vrouw. En nou heb ik, bruine Madonna, alleen maar een foto van jou.

geweest.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert. Familie Radio.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

Frank Boeien Groep. Ja, wat zo heten ze officieel, hè? Kronenburg Park hoorde je bij voor de wekker wakker. En daarvoor W met Please Don't Go. Dat was een grote hit in 1992 op deze dag, hè? Goedemorgen, het is zaterdag. Ja, ik moet een klein beetje bijkomen, want gisteravond nogal laat geworden. Ik geloof dat ik om 1:30 of zo een keer bij het grote Van Vliethuis weer aankwam. Gisteravond eventjes naar de bioscoop geweest. We hebben de oude wets gewoon op het grote scherm kijken. Ja, ik ben natuurlijk een ontzettende filmfreak, zoals je weet. Ik kijk elke dag wel 2 films, zeker. Ik begin er 's ochtends al mee. En dan in de avond dan duik er nog eentje aan. Ja, dat gaat hurry op hier in het grote huis. Echt een beetje veel verslaving, zeggen ze wel eens. Nou ja, ik dacht gisteravond, nou weet je wat, ik ga een keer naar de bioscoop. Want mijn zoon die had me uitgenodigd. Die zegt van de nieuwe Star Wars film die draait. The Mandalorian en Grogu. Nou ja, ik heb natuurlijk die hele cyclus wat betreft dat. Dat hele verhaal van Star Wars van vroeger. Dat ken ik natuurlijk nog eens maal te goed. Het was echt ook een beetje een verslaving, want ik keek er altijd naar. Het was erg leuk altijd. En deze sequel die nou uit is, die is ook best wel te pruimen. Hè? Vooral de special effects en het geluid. En dat heeft het hem wel gedaan. Ik moet je zeggen, het verhaal viel een klein beetje tegen, moet ik zeggen. Want het was een beetje standaard. Hè? Redding hier, bevrijding daar, wraak. En dan uiteindelijk komt het toch nog goed. Maar het is wel een aanradertje, hoor. Ja, dat wel. Ja, maar ja, Star Wars is altijd goed, hè. Ja, en ik zag daarvoor ook allemaal van die oude reclames. Of tenminste, wat reclames voor andere films die dan draaien. Toen zag ik tot mijn grote verbazing ook nog een film geproduceerd door Steven Spielberg. Ik denk van, dat is er ook eentje uit mijn tijd. En die maakt dus nu nog steeds films, hè. Ja, goed. Nou ja, in de Nederlandse bioscoop draait dus heel veel. The Mandalorian en Grogu. Ja. Lekker rando met Mando. Ja, zo staat het in de filmkrant onder andere. En het is echt heel veel effecten en heel veel beeld. Je ziet van alles voorbij komen. Je zit constant in actie, hè? Want dat is er eigenlijk alleen maar. Hè? Ja. Goed, het is vandaag zaterdag. Ja, hoe ben ik hierop gekomen? Oh ja, dat ik zo laat was. Hè? Ja, zo is het. Hè? Gaan we maar even rustig beginnen dan. Hè? Gewoon even relaxed. Gewoon eventjes zen, zeggen ze wel eens. Hè? Zen. En ook tijd voor een bak koffie. Kijken of die nog werkt vandaag.

Mrs. Appleby, maar David Gehlig zong er in de tijd wel over, hè? Ja, Mrs. Appleby. Goedemorgen, voor de wekker wakker. Vandaag op deze zaterdag 23 mei. Ja, het wordt vandaag warm, weinig wind. De temperatuur die loopt vanmiddag snel op. Dan is het ook vrijwel in het hele land zomers warm, met temperaturen van 25 tot 29 graden. In Brabant en Limburg worden de hoogste temperaturen waarschijnlijk gemeten. Dan wordt het echt super warm. Zelfs tropische temperaturen krijgen we dan. En vanavond blijft het nog lang warm. Ja, in de kustgebieden is er wel een zeewindje. Maar ja, dat is lekker, hè? Merkbare afkoeling. Vanavond is het ook landinwaarts wat koeler. We gaan het een klein beetje afkoelen. Maar over het algemeen blijft het goed weer. 22 tot 27 graden. Morgen ook nog een keertje. Dus het kan eigenlijk vandaag en morgen niet meer op. We gaan de zomer tegemoet.

0: van Fiet brengt de ochtend in beweging. Leuke muziek en leuke verhalen voor de wekker wakker. Start je dag met een glimlach.
1: Back to the 80s. 80.

maakt wel een klein beetje breakfast in bed, maar dat is alleen op zondag natuurlijk. Ja. Twee leuke jaren 80 liedjes achter elkaar in de 80s remix. Ja, weet jij het nog? Wat deed je toen en waar dacht je aan? Ja, dat is het eigenlijk zo'n beetje, hè? Twee jaren 80 liedjes. Goed voor de wekker wakker op deze zaterdag. Even het belangrijkste vandaag. Ja, in Volendam speelt natuurlijk FC Volendam. Vandaag een spannende wedstrijd tegen Willem II. Het duel gaat ook beslissen wie er komend seizoen in de eredivisie speelt. Ja, en de gemeente Utrecht die heeft een demonstratie op het spoor van Extinction Rebellion verboden. Ja, het is vandaag een belangrijke dag ook in het weer, want het wordt erg warm. Je moet je ook zeker gaan insmeren, want anders dan verbrandt je huid in no time, zeggen ze wel eens. Ja, het wordt 24 graden in het noordwesten en 29, je hoort het goed, 29 graden in het zuidoosten. Oosten van de Lage Landen. Zeeuws-Vlaanderen is het zelfs nog warmer, rond de 31, 32 graden. En ook in grote delen van Duitsland wordt het vandaag tropisch warm, hè? Ja. In elk geval goed oppassen. Ja, in de kustgebieden, daar kun je ook best wel vertoeven. Daar is het wat frisser. Er is een zeewindje, dus dat maakt het extra aantrekkelijk. Hè? Maar ja, ik zei het toen straks al, hè, de zomer die is nu echt aan het beginnen.

0: Met het item. Nou, en we hebben besloten om af en toe een pastoorse vaasje te gaan herhalen. Niet elke dag, maar heel toevallig af en toe, dan staat er eentje in. Nou, ik heb er nu weer eentje in staan, zie ik, van 18 mei 2025. Nou, dit zijn de kronieken van pastoorse vaas in de herhaling.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn kronieken op het

0: dagboeken van pastoor Servaas.
1: Jakkes, schrok Truus toen ze de post doorkeek. Een doosbrief. Ik maakte hem open, las even en zei: jullie zullen hem wel niet kennen. Pastoor Bouten, een studiegenoot van mij. Oh, gaat u naar de begrafenis? Vroeg Bert de Koster. Ik knikte en bedacht angstig dat wij van dezelfde leeftijd waren. Maar kom aan, pastoor Bouten was 2 keer bouwpastoor geweest en de jaren die tellen dubbel. Truus, mijn huishouders en Bert besloten mij te vergezellen. Want hoe ouder men wordt, des te meer aandacht schenkt men aan de doden. Zo merkte ik dat Truus de laatste tijd alle overlijdensadvertenties doorkijkt om te zien of er bekenden bij zijn. 2 dagen later vertrokken we per auto naar Graven, de laatste standplaats van de overledene. Het was gelukkig niet zo winderig als de laatste weken en zo nu en dan liet het zonnetje zich zien. Op het kerkhof waren veel parochianen aanwezig, want pastoor Bouten was populair en dat was hij op het seminarie al. Intussen stond ik te peinzen. Ik had mijn huisgenoten nog niet verteld dat ik een brief had ontvangen van een notaris met het verzoek na de plechtigheid even op zijn kantoor te komen. Moest ik messen lezen voor het zielenheil van de overledene of liet hij mij iets na? Het zou net wat voor hem zijn. Na de mis en de begrafenis gingen wij niet naar het restaurant voor de koffietafel, maar naar de notaris. Gaat u erven? Vroeg Truus bezorgd. Toch geen meubels, hoop ik, want ik weet nu al niet waar ik al die boel moet laten. In zijn kantoor verzocht de notaris ons plaats te nemen en een beetje schuchter gingen wij op het puntje van een stoel zitten. En de man vond het goed dat Bert de Koster en Truus mijn huishouders erbij bleven. En toen vertelde hij ons het verrassende nieuws. Ik werd eigenaar van een boot. Ja, pastoor Bouten was een liefhebber van water, zei hij. Al zijn vrije tijd bracht hij door op de Maas, behalve de laatste jaren toen hij begon te sukkelen. U moet niet schrikken, zei hij, als u een scheepje ziet. Het ziet er nogal verwaarloosd uit en zo. Maar u kunt de erfenis natuurlijk weigeren. En? De notaris gaf mij een bos sleutels. Ik moest enkele papieren tekenen en toen ik mijn handtekening zet, zag ik ook de naam van de boot. Er stond met kleine letters op de papieren Titanic.

pastoorse Vaas, die op zondag al wat hoort met een verse aflevering. Hè? Ja. Is vandaag trouwens ook de dag van de apostel, om een beetje in de stijl te blijven. In Abchazië is dat. Het is een nationale feestdag. Ja, Simon de Zeloot, daar gaat het om, was een van de 12 apostelen van Jezus. Ja, Simon draagt in de evangelie de bijnaam Zeloot of ijveraar. Ja, hij behoort tot de politieke groepering onder de Joden die de Romeinen desnoods met geweld het land uit wilden hebben. Hij was ook een van de door Jezus zelf uitgekozen 12 apostelen. Nou ja, volgens de legende zou Simon na Jezus' hemelvaart eerst naar Egypte zijn gegaan om daar het evangelie te verkondigen. En daarna is hij naar Perzië gereisd en doopte hij meer dan 60.000 mensen. Ja, vandaag dus de dag van de apostel en de martelaar Simon de Zeloot. Ja, en vandaag ook trouwens in 1903 de eerste autorit vindt plaats tussen San Francisco en New York. Ja, de rit die eindigt op 1 april. En dat is geen grap, nee. En in Hamburg in Duitsland doopt keizer Wilhelm II in 1912 het grootste schip ter wereld. Het is de Imperator van de Hamburg-Amerika-lijn, hè? Ja. Goed voor de wekker wakker, vandaag een belangrijke dag. FC Volendam en Willem II gaan in een beslissend duel uitmaken die komend seizoen in de Eredivisie speelt. Volendam eindigde als 16e in de Eredivisie en Willem II als 3e in de Eerste Divisie. Nou ja, de club uit Volendam won de eerste ontmoeting in Tilburg afgelopen woensdag met 2-1. Nou ja, de aftrap van de wedstrijd in Volendam is vanmiddag om 16:30. Ja, en het is ook feest in Groningen, want Groningen trapt de festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van het Stadspark af. Een aantal mensen die legden de grootste publieke groene ruimte in de stad aan, waarmee een groot werkgelegenheidsproject is geworden. Het park aan de rand van de stad kende een roerige eeuw, waarin de ooit populaire drafbaan in het park veranderde in een conceptlocatie. Dus vandaag is het ook in Groningen groot feest.

Beetje nog waar ze woont, Luca. Second floor, hè? Ja, adresje werd nog volgens mij genoemd in het liedje. Susan Viga bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag zaterdag 23 mei, tweede uur van dit ochtendradioprogramma. Ja, het is vandaag de Wereld Schildpaddendag. Ja, echt waar. Sinds 23 mei 2002 is deze dag er al. Ja, aandacht voor schildpadden die uitsterven en aandacht te vragen voor de verdwijnende habitat van de oudste dieren ter wereld. Ja, vandaag is het dus Schildpaddendag. Nou, dat is leuk om te weten, toch? Nou, een schildpaddenliedje dan. Een schildpaddenliedje. Zelfs dat hebben we. Isbells en turtles en birds.

0: 90 dat Kim Kai doorbrak met Lila Li, Lila La. Ja, lekker liedjes. Komt uit België, deze dame. En ze maakt lekkere liedjes. Ja, ze brak op de jonge leeftijd van 20 onverwacht door op de Europese popscene met haar hit Lila Li. Maar ja, kort daarna had ze ook een platencontract met EMI. En waren er ook wat hitsingeltjes, tournees en tv-optredens. Ja, in 2004 kreeg ze het slechte nieuws. De diagnose baarmoederhalskanker. Ze overleefde 13 operaties. Meerdere complicaties kwamen erbij. Ja, de dokters zeiden zelfs dat ze 2022 niet zou halen. Maar toch staat ze er weer, hè, in 2026. Nog steeds zingend over tegenslag, hoop, liefde en verlies. Ja, ze zou me eigenlijk bellen vanmorgen, want dat was de afspraak. Maar er wordt nog niet gebeld. Ja, of ze ligt nog op bed. Oh nee, vergeef het, we gaan even opnemen, dat is leuk. Even kijken, ja. Goedemorgen, Kim.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ah, kijk, nou, je belt, hartstikke tof. Ja, ik had het wel begrepen, hoor, als je nog op bed lag, hoor. Want het is ook verschrikkelijk vroeg, hè?
1: Ja, het is heel vroeg. Ik heb speciaal voor jou mijn wekker gezet.
0: Ah, kijk, lekker voor de wekker wakker, zeggen ze wel eens, hè?
1: Ah, ja.
0: Ja, ik zat net jouw verhaal te lezen, zeg. Respect, okay. respect voor jou, zeg.
1: Dankjewel. Ja, het is een lange weg geweest, al een heel lange weg, ja.
0: Ja, inderdaad. En nog steeds bezig, lees ik, hè? Of althans, het is nog niet helemaal rond.
1: Nee. Ik ben nog steeds gevecht aan het vechten. En ik kan nu ook sinds 10 jaar niet meer uit bed. Ik kan niet zitten, ik kan niet stappen. Dus mijn leven, ja, speelt zich af. Op tegen kant beter in een bedje in mijn living al die jaren, ja.
0: Ja, maar ik vind jou zo'n ontzettend sterke vrouw, hè? Als je dat bijvoorbeeld ziet, wat je toch allemaal doet, en toch nog een liedje uitbrengen, het is onvoorstelbaar. Nou, echt petje af, hoor. Echt heel veel respect voor jou, Kim.
1: Dankjewel. Ja, weet je, als je zo lang ziek bent, dan ga je het even helemaal anders bekijken. En ik ben gewoon heel dankbaar dat ik er nog ben en ik hou nog steeds van het leven. En ik ben recent mijn mammetje verloren. En dat heeft mij terug naar de muziek gebracht. Heeft mij terug geïnspireerd om te schrijven. En van daaruit is alles zo'n beetje in een stroomversnelling geraakt. En daardoor ben ik nu bij jou met een nieuwe single.
0: Ja, nou, hartstikke tof, man. Ja, en zeker, want we hebben net jouw oude liedje even gedraaid, Lila Lee. Dat blijft natuurlijk lekker, hè. Die hoor je ook nog regelmatig voorbij komen. Ja. Want zodra het zomer is, hè, dan wordt dat liedje altijd heel veel gedraaid. Dan begint dat liedje weer door te komen.
1: Ja. Ja. Het is ongelooflijk hoe dat is blijven hangen na al die jaren. Dat had niemand verwacht op het moment zelf, denk ik.
0: Zeker niet. En jouw nieuwe liedje, dat heet Summer Again. Toen ik hem voor de allereerste keer hoorde, wist ik helemaal niks van jou. Ik kreeg dat liedje binnen van de plugger. Ik dacht van, nou, klik hem even aan in de playlist. We gaan hem even lekker draaien. En toen tijdens het liedje dacht ik van, nou, en toen zat ik in de buitenlandse hitlijsten te zoeken, weet je wel. Of je ergens stond, weet je. Want ik denk, dat is gewoon iemand die komt uit Amerika of zo. Of die komt uit een ander land waar ze... Ja, zeg maar onbereikbaar voor een interview. Want dat heb je dan vaak, hè. En dan zie ik in één keer dat je gewoon uit België komt.
1: Helemaal bereikbaar voor jou, zo vaak en zoveel je wil.
0: Ja, dat is hartstikke leuk, zeg. Nou, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen. Het liedje is wel, dat heeft eigenlijk helemaal geen promotie nodig. Want het is zo'n lekker zomerliedje. En je hoort het ook, zeg maar, in diverse tenten. Want ik was een paar dagen geleden was ik nog heel even kort in een bar dancing. Zo'n soort discotheek, hè. Had je vroeger van die discotheken. En ik had dat liedje voor jou ook op de USB-stick staan met nog wat meerdere liedjes. En ik zei tegen de DJ, hier heb je een USB-stickje, misschien kun je er wat van draaien. En toen draaide die ook nog twee andere nummers ervan, maar hij pikte ook jouw liedje eruit.
1: Oh, hoe fijn.
0: Ja, snap je?
1: Leuk om te horen.
0: Ja, daarom. Terwijl hij ook niks van jou wist, weet je wel. Ja, dus dan denk ik ook van, dat heeft toch wel effect. Als je dan zo'n liedje hoort, dan pakt dat gelijk, joh.
1: Oh, dat is wel fijn. Ja, momenteel staat op 4 in Frankrijk.
0: Ja.
1: En ik heb gisteren ook goed nieuws gekregen uit de UK. Dus ik vermoed dat ze daar ook wel binnenkort gaan binnenkomen. Dus, maar ja. Natuurlijk zou ik graag in Nederland en in België ook weer een beetje voet aan grond krijgen.
0: Ja.
1: In mijn geval niet letterlijk, maar dan via mijn muziek, ja. Dus ja, heel graag.
0: Oh, ik vind het zo leuk. Ten eerste wil ik even zeggen, want we sluiten dit interview nu af. Dan kun je weer lekker naar bed en lekker relaxen. Hè? Want zo moet je ook op zaterdag doen trouwens. Dat doe ik ook straks na het programma. Want ik lijk wel gek, man. Elke ochtend zo vroeg mijn bed uit voor de radio.
1: Ja, amai. Ook respect voor jou.
0: Ja, maar meer respect voor jou, Kim. Ontzettend goed zeg, dat je dat allemaal doet. En we gaan jouw liedje draaien. Je was trouwens al dagtoppen, dat zeg ik er even bij. Dat is dan zeg maar een liedje wat we dan elk uur zeg maar draaien. Dus dat betekent dus dat er extra promotie komt. En het liedje staat de komende zomer nog regelmatig op de playlist. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Hey Kim, heel erg bedankt en heel veel succes. En we wachten weer op de nieuwe single, hè?
1: Ja, die komt hier zeker aan, ik beloof het je.
0: Oké, nou hartstikke top.
1: Goed, tot binnenkort. Fijn weekend allemaal.
0: Fijn weekend.

Ine, de dagtoppen voor vandaag. Je hoorde licht van het spoor voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, op deze dag trouwens in 1960, het is even geleden, Don en Phil, kennen we ze nog, de Everly Brothers. Die nemen het nummer Cathy's Clown op. Het nummer werd een wereldhit en stond in Amerika zelfs 5 weken op de allereerste plaats.

Zo maken ze ze niet meer, hè? Nee. De Everly Brothers en Cathy's Clown uit 1960. Het liedje stond toen 5 weken op de allereerste plaats in de hitparades. Ja, het wordt warm vandaag, hè? Hoge temperaturen. Dus goed insmeren en zo. Er is trouwens ook wat nieuws via de weer-apps. Want er wordt een nieuwe maatstaaf neergezet. Slechts 1 dag wordt er nu vooruit voorspeld. Omdat het lastig is om dat voor de langere termijn nauwkeurig te doen. Je kunt nu namelijk ook de hittekracht zien. Ja, op verschillende elementen kun je dan gaan bekijken. Het is een publieksvriendelijke versie van de zogeheten Webbuild Globe Temperature. Daarin zitten behalve temperatuur ook de luchtvochtigheid, de windkracht en de zonnestraling. Ja, het KNMI onder andere in Nederland die vertaalt het naar een schaal van 0 tot 10. In de wintermaanden is de hittekracht eigenlijk altijd 0. En op een zomerdag ligt die meestal tussen de 3 en de 6. Ja, een hittekracht van 10 bijvoorbeeld is in het noordwesten van de Lage Landen nog nooit voorgekomen. In de Beeld wel, 1 keer, 4 uur lang, verspreid over 3 dagen. In 2005 was dat en 2019. Dus hou vandaag de hittekracht in de gaten, want het wordt warm en zondag is het nog warmer. Ja. Goed, nog even wachten, dan begint het WK 2026. Lekker voetbal kijken. Van 11 juni tot en met 19 juli. Dus ruim een maand kunnen we voetbalwedstrijden gaan zien. Onder andere natuurlijk Nederland doet mee en ook België. Ja, België heeft trouwens in groep G de eerste wedstrijd ook op 15 juni. En dan moeten ze tegen Egypte. En dat is een fatsoenlijke tijd. 9 uur Nederlandse tijd, 's avonds. Hè? Ja. En ook België heeft natuurlijk liedjes die het WK moeten gaan promoten. Onder andere deze.

België worden ook heel veel liedjes momenteel beschikbaar gesteld via de muziekplatform en zo. Om het WK te promoten, hè? Go Belgium! Ja, lekker is dit, hè? Edwards, hoorde je. Edwards Ron? Ja, of Edwards Kim? Wie was het? Nou goed, Belgium in elk geval. Het was ja, een liedje wat dus in die lijsten staat, hè? Ja, je hoort de komende tijd ook wat promotieliedjes voorbij komen uit België en uit Nederland, hè? Want ook Nederland gaat er helemaal voor. Goed, het zit er weer bijna op, hè? Is het klaar? Is het finito? Even kijken. Ja, nee, het is gebeurd. Ja.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootaandert.
2: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

0: sleep.
1: Ja, ja, we zijn weer begonnen met de muziek safari. Fijn, fijn dat je er ook weer bij bent en dat je lekker meewandelt langs deze muzikale landschappen die we onderweg gaan tegenkomen. Begonnen als landschap, ja, weet je, de olie-industrie, Texas, Orville Strover met het nummer Oil Change. En gewoon een lekker fijn nummertje om mee te starten hier in de muziek safari. Weet je, we gaan eens naar 28 december 1987. Toen werd uitgebracht de vierde single van het album Faith. En van George Michael is dat. En nummer Father Figure, dat was die vierde single. Die groeide uit tot een toch wel aardige hit in de wereld. Kwamen we van de week tegen bij het voorbereiden van dit programma. Ik dacht, ach weet je, laten we dit weer eens een keer gaan draaien. Want het is al heel, heel lang geleden dat ik deze heb gehoord.

In 1984 bracht de virtuose Chicago bluesgitarist Melvin Taylor zijn album Plays the Blues for You uit. En daarop die vurige versie van Jerry Beach nummer I'll Play the Blues for You. Ooit bekendgemaakt door Albert King. En nu hoor je hem zojuist in de uitvoering van Taylor. Met die hele soepele toon, dat razendsnelle gitaarwerk. En ondersteund door een hele ritse bluesgrootheden. We gaan eens eventjes naar de dance scene van Tomorrowland Music. En vanuit dat gebeuren komt deze hele frisse release van eind 2025. Thomas Cray die scoorde er meteen een grote hit mee, vooral op de streaming platforms, een nummer Rumors.

Ja, de Braziliaanse arrangeergrootmeester Arthur Verrey. Hij bracht in 2016 het album No Voodoo Urubu uit. En een van die muzikale paardjes op dat album, dat is Snake Eyes. Je hoorde het hier zojuist in de muzieksafari uiteraard. Ja, het was een beetje een mix hoor, van samba, jazz en die typische Verrokaaie tonen. Heerlijk plaat om naar te luisteren. En weet je, ja, het viel allemaal op dat je dit ook nooit hoort op de andere radiozenders. Dus wel in de muzieksafari. Het is maar eventjes gemeld. Hart van mijn gevoel van de kast verscheen op 27 november 1999. En groeide uit tot een van hun grootste Nederlandstalige hits. En de single die stond wekenlang in de Nederlandse hitlijsten. Ja, en werd toch ook wel een vaste waarde hoor op de radiozenders in die periode.

Ja. In 1984 stapte de Dolly Dots eventjes uit hun vertrouwde popsound en doken in de wereld van de Andrews Sisters. Onder de naam de Star Sisters brachten ze dit swingende Proudly Present Star Sisters uit. Ja, een nostalgische knipoog naar de jaren 40, maar met de energie van de jaren 80. Weet je, we schieten meteen even door naar 2025. Een frisse samenwerking tussen Fleming en Meteor over vriendschap en loslaten hier is niet nodig.

La La Love On My Mind van de Zweedse zangeres en Winsborn uit jaar 2005. Zo'n Scandinavische nummer met zo'n Scandinavisch sausje overgoten, duidelijk herkenbaar. Ben hier weg van het Hof van Commerce verscheen op 9 januari 2026. Het was de allereerste single van hun EP à la Belgique. Een project waar het duo Belgische klassiekers in een nieuw jasje steekt. Nou, deze track is gebaseerd op het nummer Je suis venu te dire que je m'en vais. En in de versie van Jo Lemaire, geloof ik dat het was. Maar nu de heren van het Hof van Commerce.

In 2025 bracht de Britse producer Haven de single I Run uit. En toch wel een lekkere mix van electronic pop, UK garage. Maar later dat jaar verscheen een nieuwe versie met ook de vocalen van Caitlin Ercon erbij gevoegd. En precies die uitvoering die je ook zojuist hoorde hier in de muzieksafari, die groeide uit tot een internationale hit. We gaan eens eventjes naar het jaar 2019 met een nummer dat klinkt alsof het uit de jaren 50 komt. Hier is Kit Njorken met Just Give Me One More Dance.

Deep uit 1982 met Last Night, A DJ Saved My Life. Een post-disco klassieker die al meer dan 40 jaar bewijst hoe een goede DJ echt je avond kan redden. Het is maar gezegd. We gaan naar het jaar 1990, toen Corrie Konings een grote hit scoorde met dit nostalgische levenslied. Hier is Mooi Was Die Tijd.

Ach ja, wat kan nostalgie toch mooi aan lekker wezen. Ook met deze plaats van Corrie Konings. Goed, ik heb de klok. Ja, de eerste etappe van de Muziek Safari zit er bijna op. We gaan ons opmaken voor etappe nummer 2. Ik hoop je daar uiteraard ook weer te treffen. Gaan we lekker verder met muzikaal wandelen. En deze eerste etappe sluiten we met ABBA, The Name of the Game. Tot zo dadelijk.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalst.
2: Je luistert naar de Muziek Safari.

In het jaar 2020 voelde dit nummer als een test voor de menselijke geest. En dit nummer van Ben Reel kreeg een nieuwe betekenis. Spirit Not Broken, dat klinkt een beetje als een schouder. Een hand op je schouder met de woorden je bent er niet gebroken. Goed, welkom bij het tweede gedeelte van de Muziek Safari. Fijn dat je er weer bij bent en dat je ook dit uur lekker met mij meewandelt. We gaan eens eventjes naar het jaar 1973. Toen bracht John Denver dit nummer opnieuw uit als single. Het kwam voor de eerste keer uit in 1971 als albumrelease. Ik heb het over de single Sunshine on My Shoulder. Toen werd het opeens een hele echte publieksfavoriet. En hoe dat kan, ja, dat weet helemaal niemand. Sommige dingen gebeuren gewoon zo.

Dat was Karen Lovely met Fish Out of Water. Een nummer dat toch wel laat horen hoe krachtig kwetsbaarheid kan klinken. Blues, recht uit de ziel, om het zomaar eventjes te benoemen. Begin 2026, vlak voor hun 5 uitverkochte Ziggo Dome shows, kwam deze single uit. Een perfecte opwarmer voor hun gigantische toeren. Dit is Harder dan ik spinnen kan van de Bankzitters.

Ja, dat was Soul Street van Jolly and Swain. Pure muziek uit de vroegere ethisch van de vorige eeuw. Die nog altijd, hoe zal ik het zeggen, ja, lekker soepel door de speakers glijdt. Laat ik het zo maar eventjes benoemen. En het track die ook bewijst dat goede funk nooit uit de tijd raakt. Verder Nederlandstalig met Noel Havens. En Noel Havens, dat is de Nederlandse zanger. Vooral bekend als de frontman van de popgroep VOF de Kunst. Waarmee hij in de jaren 80 grote hits scoorde. Zoals Suzanne en een kopje koffie. Hij is nog steeds bezig met zingen. En in 2026 laat Noel Havens opnieuw van zich horen. Met een hele persoonlijke warme single. Een lied dat de kracht van verbinding en de menselijkheid centraal zet. Hier is De Liefde Wint.

Dat was The Message van Grandmaster Flash en The Furious Five. En uit 1982 stamt deze track een nummer dat de wereld liet zien dat hiphop meer kan zijn dan beats alleen. En het blijft lekker spreken en het klinkt altijd nog heel erg relevant. We gaan terug naar het jaar 1977. Het jaar waarin Johnny Guitar Watson zijn grootste funkhit de wereld in slingerde. Een track die soul, blues en andere zaken perfect wist te mengen. Hier is A Real Mother for You. En dat is voor deze week dan ook de Maxi Safari. Oude en nieuwe hits.

Ach ja, deze muzikale tijdmachine bracht ons terug naar het jaar 1977. En Johnny Kitar Watson, A Real Mother For You, was dat hier in de muzieksafari. En het was ook tevens de maxi-safari voor deze week. Nou, diezelfde tijdmachine die brengt ons ook weer terug naar dit jaar, naar 2026. Nou, misschien moet ik over zeggen, we gaan eventjes een heel klein stapje terug in de tijd naar 2025. Want toen bracht DJ Rufus een nieuwe popdance track uit samen met Shirley Brug. Een heerlijk fris, moderne productie die ook lekker bleef hangen. Here's Words.

Dat was Midnight Sun van Sarah Larsson. Frisse Scandinavische pop die lekker blijft klinken op welk moment van de dag je het ook draait. Goed, we gaan eens even naar 2026 weer. Naar de Vlaamse zanger Aaron Blommaert. Want op 9 januari jongsleden verscheen nummer DNA als onderdeel van zijn album Oorsprong. Een plaat waarin Aaron Blommaert nogal persoonlijk klinkt. Persoonlijker dan ooit. Kortom, tijd voor DNA.

Heerlijk track uit het jaar 1980. Het jaar waarin Irene Cara met Fame de wereld veroverde. De soundtrack van de gelijknamige film, ja, dat werd toch wel een cultureel fenomeen hoor. En dit nummer groeide uit tot het anthem voor iedereen met een droom. In 2021 groeide het nummer die we zo dadelijk gaan horen uit tot een enorme hit. Meerdere weken op nummer 1 in zowel Nederland als Vlaanderen. Oftewel een moderne klassieker in wording. Ik heb het over het lied Dat heb jij gedaan, Vamo.

0: heb jij gedaan?
1: Prachtig lied van Mo was dat. Nederlandstalig. Hier in de Muziek Safari. Dit eventjes uitzetten, want dat komt zo dadelijk wel weer. Ja, het zit er al helaas weer op, deze reis van de Muziek Safari langs het muzikale landschap. Nou, jammer, maar ik kijk uit naar de volgende week. Hoop jou ook weer te treffen. En dan gaan we weer lekker genieten van fraaie muziek. Dus wat mij betreft, graag tot de volgende week. Graag tot de volgende Muziek Safari. En we gaan eruit met veel Collins.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio.

werd een geweldige grote hitsingle voor Eiffel 65 met Blue Dada Day. Welkom in de hitmolen. 60 jaar popmuziek in 60 minuten.

Dit was 33 jaar geleden de eerste top 40 voor Gabriella met Dreams. Van 93 naar 95, 2 jaar verschil met dit one-hit wonder Fool's Garden, Lemon Tree.

vorige single van het Nederlands duo Suzanne en Freek met Niemand. En ze stonden zowat gelijktijdig in de hitparade met deze van Sienna Spiro, Die on This Hill.

Een van die vele boysbands uit de jaren 90. NSYNC, I Want You Back. Wij gaan eruit met onze gouden ouwe voor deze week. Tommy Roo uit 77. Enkie Penkie. Tot een volgende. Dag.

0: om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek. Radio Groothaaltert.

Vlaamse top 15 voor week 21. Vrienden, welkom. Blij dat u erbij bent. Verdwenen Benner en Olivia. Wat blijft er nog over? Vorige week op nummer 7. We nemen ook afscheid van K3. Liefde, love, amour. Vorige week 14. En dat betekent dat we 2 nieuwe hebben. We hebben 6 stijgers en we hebben 7 dalers. Vorige week stonden ze op nummer 9 en nu op de laatste plaats op 15. The Memories and Pizzerico.

Mooi nummer, The Memories met Pizzerico. Vorige week stonden ze op nummer 9 en nu op 15. Wie ook gezakt is, dat is Luc Steno van 13 naar 14. Wat blijft er over?

Is dat geen goeie? Onze eerste nieuwe op nummer 12, Sam Goris en Raak. Van 6 naar 11, de Romeo's.

0: Een nieuwe op nummer 9, de Julia's. Ik voel de zomer in jou en mij.
1: Hallo, ik ben Steve Tielis en ik ben ontzettend trots in de Vlaamse top 15 te staan met mijn nieuwe single.
0: Steve Tielis en Sarah, als dat gebeurt...

0: Dat heb je vast herkend, hè? Een nummer van Ingeborg. Alles dat gebeurt in een versie van Steve Dillens en zijn nieuwe vriendin Sarah. Wat je zeker moet doen, vrienden, en niet vergeten, dat is onze website bezoeken.
1: Bezoek onze site en herbeluister dit programma. www.devlaamsetop15.be. Na na na na na.
0: Deze week op nummer 7, David van Dijk.

Hey, hier Bart Herman. U luistert naar Jos van Meer met de Vlaamse Top 15. Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker...

in Antwerpen, vierde mijn verjaardag, kwam mij als gast.

Als dat niet mooi is, Bart Herman, vorige week 5 plaatje gezakt op nummer 6, liedje van Stef Bos. Dat is toch nummer 1 geweest hoor, deze Amber en Dylan. Per ongeluk.

0: Drie plaatsen gezakt van 2 naar 5. Amber en Dylan met Per Ongeluk.
1: Ik zing telkens YOLO, YOLO, YOLO.
0: Van 10 naar 4, Phil Hunter.

0: Ethel Hunter, ik zing telkens YOLO, deze week op nummer 4.
1: De Vlaamse top 15. Jos van Meer.

En wij zitten in de top 3, open nummer 3, Jeremy Vrielink, op weg naar mezelf. Vorige week op 1 en nu op 2, Thierry Segers, dat is ook een mooie. Dansen.

0: overzicht van de Vlaamse top 15.
1: Op nummer 15, The Memories met Pizzerico. Vorige week 13, plaatje gezakt. Op 14, Luc Steno, wat blijft er over? Op nummer 13, Udo, als de wereld morgen eindigt. De eerste nieuwe op 12, Sam Goris met Rek. Van 6 naar 11, de Romeo's, ik zag jou maar even. Van 12 naar 10, Swoop, groeten uit de feesttent. Tweede nieuwe op 9, de Julia's, ik voel de

0: zomer in mei. Op nummer 8, Steve Dillons met vriendin Sarah. Als dat gebeurt. David van Dijk, vorige week 11 en nu op nummer 7. Ik kan het niet geloven. En wij ook niet. Op nummer 6, Bart Herman, liedje van Stef Bos. Van 2 naar 5, Amber en Dylan, per ongeluk. Van 10 naar 4, flinke stijger, Phil Hunter, ik zing telkens YOLO. Van 4 naar 3, Jeremy Vrielink, op weg naar mezelf. Van 1 naar 2, Thierry Segers, dansbaar. En dat betekent, vrienden, dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Deze week op nummer 1, Bart Peters, de bevalligste.
1: Nummer 1 in de Vlaamse top 15.
2: Hi. Ik ben Bart Peters en ik vind het geweldig dat ik deze week de nummer 1 ben in de Vlaamse top 15 bij Jos van Meer. Veel luisterplezier met onze nieuwe single De Bevalligste over onze eerste kleindochter. Joe!

nummer 1 deze week in onze Vlaamse top 15. Bart Peters met De Bevalligste. Dit was de Vlaamse top 15 voor week 21. Bedankt dat u erbij was. We maken alvast een afspraak voor een volgende gelegenheid. We gaan eruit met een nieuwe supertip. Jan Buitens, leef. Toi, toi.

welkom vrienden, allemaal in deze nieuwe start van ons programma dat al jarenlang meeloopt en dat heel druk wordt beluisterd. Dat doet me trouwens altijd nog een groot plezier. We zijn er weer om aan begonnen, speciaal voor jullie weer om een nieuwe aflevering van deze Terug Naartoe. En je weet het, jullie reacties, die blijven altijd welkom. Je mag ze steeds blijven sturen, eenzelfde adres, rudolfstevens@telenet.be. Van start gingen we met deze mooie van Bobby Goldsboro en Honey, I Miss You. Nu eentje van Bobby Prince. Uit lang vervlogen tijden, een halve eeuw terug, met Waarom kom je niet meer bij mij?

0: Kom je niet meer.
1: Bobby Prins met de muziek uit vervlogen tijden. En dat kan natuurlijk in deze Terug naar Toen. Met Waarom kom je niet meer bij mij? Eddy Smets heeft het ooit ook gezongen in het Vlaams. Vandaag de originele in Terug naar Toen. Elton John, Nikita.

zo eens een keer die mooie muziek van de classics in deze Terug naar Toen. We blijven in Nederland. Kennen jullie deze dame nog? Patricia Pai. Dit keer in het Nederlands.

Chris Andro met een van zijn mooie songs in ons programma Van Terug Naar Toen. En met de volgende gaan we terug naar het jaar 1989. Sanne en Erik brengen ons een keer hun hit Veel Te Mooi.

Wiltura. Muziek van Wendy van Wanten. Oorspronkelijk van Agneta Velskog. Die hit van Wrap Your Arms Around Me. Wendy brengt het voor jou in Terug naar Toen. In het Vlaams. Sla je arm om me heen.

onze vriend Freddy met zijn vrouwtje Claudine. En natuurlijk de ganse band Sanseveria met Wonderful Tonight. En dat allemaal in ons programma van deze Terug naar Toen. Vrienden, ik ga stilaan afscheid nemen, want onze tijd zit er zo goed als op. Dus ik wens jullie nog veel plezier toe met de andere collega's. En wat mij betreft heel graag tot de volgende Terug naar Toen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Danny de Groot.
3: Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

80 toch? Uit 1985, I Write a Letter From My Heart. De liefdesbrief die ons hier nog eens werd voorgelezen door Steve Allen, de Engelse zanger. Het komt eigenlijk ook nog uit de tijd dat we zelf de plaatjes allemaal konden meezingen. Want op de B-kant van die vinylplaatjes werd toen de instrumentale versie gezet. Zodanig dat wij ons konden wanen dat we zanger waren. Dit is een uur.

Zo lesje kennelijk geleerd, die Jim Diamond. Hier nog bij PhD in I Won't Let You Down. Ja, die Jim Diamond, die scoorde inderdaad nadien ook nog een solo hit. En wat voor een, I Should Have Known Better. Een uur lang de grootste hits, de hits die jij bepaalt. Laat me eens weten met welk plaatje ik u een plezier kan doen. Stuur het even door via mail. De grootste hits @gmail.com. Every time

0: Dankjewel, Peter aan de saxofoon, dames en heren.
1: Schoon toch, hè? Puur Belgisch en vooral volledig live. Clouseau, ik wil niet dat je weggaat. De kans is meer dan groot dat u het plaatje zelf al heeft luidkeel staan meebrullen in het Antwerpse Sportpaleis, het hedendaagse Afwasdoom. De grootste hits, elke week weer een uur lang. Dit is The Music Machine, met nog meer live werk. Dit keer komt het van Joe Cocker.

0: Jeff Christian.
1: Galwer Illingen, Joe Cocker's and You Are So Beautiful. Nou, ik weet niet of dit plaatje ook Mark Galwer Illingen bezorgt, maar hij vroeg ons wel het plaatje om nog eens te draaien. One Step Away From You, destijds merendeel uitgebracht als 7-inch of 12-inch. Je krijgt van mij wel de single-edit.

Het is een man die eigenlijk bekend raakte dankzij de commercials voor Levi's 501. Maar toen bleek dat hij ook nog eens kon zingen, werd hij een klein beetje in de rug geduwd door Madonna die hem lanceerde. Nick Kamen hier bij ons met Love in You is Sweeter Than Ever. Daarvoor zat nog Michael Jackson in de Music Machine. En als jij nog zoiets hebt van, hé, waarom draai je mijn favoriete plaatje niet eens? Wel, laat het me gewoon weten wat het is. Stuur het even door via mail, degrootstehits@gmail.com. Ondertussen, Curtis Tigers. Love.

groeide op in Huizingen als het voorlaatste kind van een gezin van zeven. Op college in Halle volgde hij 5 jaar avondlessen piano en kocht er ook zijn eerste gitaar. Op 17-jarige leeftijd werd Paul Severs gevraagd om leadzanger te worden van The Criminals, een lokaal bekende groep met een voormalig Engelstalig repertoire. Manager van The Criminals was destijds Pater Pax, Wim de Rooij, die hem later in contact bracht met Sylvain Tak, die zijn nieuwe manager wordt. En ja, de rest is eigenlijk geschiedenis. Bij ons nog eens geen wonder dat ik ween. De grootste hits, een uur lang, elke week weer. En als we spreken over de grootste hits, dan mag je deze zeker en vast niet vergeten. Het is de man die vooral bekend werd door andere nummers. Standing in the Rain bijvoorbeeld, of Love is in the Air. Maar vergeet ook deze niet. Lost in Your Love. Dit is John Paul Young.

Wat goed toch, hè? Volledig a cappella. Een plaatje inzingen zonder één of ander instrument te gebruiken. The Flying Pickets, hun handelsmerk in deze Only You. Ik neem u nu nog eens mee naar 1997. The Brothers Hanson in The Music Machine met Mbap.

Muziek maakten die mannen. De Brothers Hanson, Isaac, Taylor en Zack. Hier bij ons met Mbap. Ja, het is nu niet dat ze geen plaatjes hebben uitgebracht. Ik dacht zelfs 6 tot 7 albums, waarvan de laatste 4 in eigen beheren. Misschien was dat wel de verkeerde keuze, maar wie zal het zeggen? Zeg, fijn dat hem weer aanstond op de Music Machine. Een uur lang, telkens weer de grootste hits. Volgende week zit ik hier weer. Voor vandaag laat ik u met Chris Rea en Shirley Bassey. Dit is La Passione.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek.
3: Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
4: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox vandaan. We gaan weer meemaken wat het wordt. En ze liggen in het eind van deze show een dubbele Andreas, de senior in dubbel 3. Lekker meezingen, dansen, kijk maar wat je allemaal doet. De platen dateren wederom zoals gewoonlijk van de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens 1985 met... Katrina and the Waves.

Tino, Martin, Jong en Dom 2026. Daarvoor hadden we Eros Ramazzotti, Quanto Amor Medas. En we hadden daarvoor nog Katrina and the Waves en Walking on Sunshine uit 1985. Was dat alweer, beste luisteraars. Ja, eens even kijken, want je zegt Katrina of Katarina, is maar net wat je wil hoor. Katrina and the Waves was een Brits-Amerikaans poprockband die actief was tussen 1981 en 1999. Hun grootste hits waren Walking on Sunshine, die we net hebben kunnen beluisteren, en Love Shine a Light, en die kwam in 1997. De groep kon het succes echter niet vasthouden en verdween in de vergetelheid. In 1997, however, lieten ze zich weer horen toen ze met het nummer Love Shine a Light deelnamen aan het Britse voorronde voor het Eurovisie Songfestival. De groep won en mocht van het Verenigd Koninkrijk gaan vertegenwoordigen op het Songfestival in 1997. En dat was inderdaad voor degenen die er alles weten over het Songfestival in 1997. We gaan naar het volgende blokje van 3. 1981, Your Love Still Brings Me to My Knees. Dit is Marcia Hines.

0: aanbesteding 2020 was van Dua Lipa in samenwerking met DaBaby. Daarvoor hadden we Stromae en Alorum Dance uit 2010. En Marcia Heinz, daar begonnen we mee met dit blokje van 3. Your Love Still Brings Me To My Knees. En die plaat kwam uit 1981 alweer. Ja.
1: Hey Tim.
0: Oh ja.
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ik heb het puntje erin gedaan, wat denken we zien. De WW van Willem. Willem 2. Naar de voetbalvereniging. Willem 2. Kun jou het schelen. Gewoon wat indrukken en dan maar kijken wat erin zit. Want dat is voor mij ook altijd weer een verrassing. Oh, dit is. Bij de eerste tonen weet je het al gelijk. 1975. Sing when the strings are on my heart. Dit zijn de

0: can hire the A-Team.
1: Beleef en voel de jaren 80.

en ze maken nog steeds mooie cd's. Ja, ze blijven gewoon doorgaan, hoor, jongens. 1994, Rolling Stones, Love is Strong. Daarvoor hadden we Doe Maar, een Nederlands product met Doris Day uit 1982. En we hadden ook nog The Tramps, Zing When the Strings Is On My Heart. En die kwam uit 1975. Die band, The Tramps, dat is een band die is ontstaan uit twee andere bands, Polkanos en Moods. Die is in de jaren 60 opgericht en die traden op met heel veel soulmuziek in diverse tenten. De eerste opnames van The Tramps met Sing When the Strings of My Heart dateert uit 1972, maar kwam niet ver. En is oorspronkelijk een oud nummer uit 1973, destijds gezongen door Judy Garland. De eerste grote hit waarmee de Tramps definitief doorbraken in Nederland was Love Epidemic uit 1973. Zeer bekend werd de muziek toen grote hits scoorde als Shout, Hold Back the Night en Disco Inferno. En de meeste dames weten wel, als dat nummer verschijnt of te horen is, dan gaan de meesten wel de vloer op. Wij gaan naar 1982, Harden My Heart. Dit is Quarter Flash.

0: Shepherd, zo heette ze. Shepherd. Geronimo 2014. Daarvoor hadden we Train, Hey Soul Sister uit 2009. We begonnen dit blokje van drie met de mooie platen 1982. Harden My Heart. En die was van Quarter Flash. Goed, we kijken zoals gewoonlijk zo altijd rond deze tijd even op het klokje. Nou, dat ziet er goed uit. Helemaal niks aan de hand. We gaan vrolijk verder. Dus, op naar het tweede item. En dat is, je weet het, het is weer tijd. Voor
1: André Hazes, de

Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Welkom bij de aflevering van week 20, 2026. Met deze week 14 stijgers. Daar staan 9 dalers tegenover. Niets is blijven staan. En we hebben deze week 7 nieuwe binnenkomers. De hoogste nieuwe binnenkomer die vinden we straks op nummer 20. Nu eerst overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met Stef Eckel en Harry Vermeegen nieuw op nummer 30 met Wij zijn Oranje. Robert van Hemert en Donnie komen opnieuw binnen met Moet dat nou? 13 weken doen ze in totaal mee en ze staan deze week op nummer 29. Vorige week op 15, deze week op nummer 28. 13 plaatsen verlies voor Fons Weurink met Avond voor in de boeken. Hij staat deze week 9 weken genoteerd. Marloes en Als ik weg ben komt nieuw binnen op nummer 27. En dat geldt ook voor Danny Christian. Ook hij komt nieuw binnen op nummer 26 met Ai Ai Olga. Donnie en Senna, waar blijf je nou? Doet 3 weken mee en ze gaan 5 plaatsen naar boven. Ze stonden vorige week op nummer 30 en deze week op nummer 25. 1 plaats hoger, op nummer 24 vinden we de nummer van Jan Biggel en Iedereen Weet. Damien van Os gaat 1 bescheiden plaats naar beneden in week 7 met Diamanten Ring. Hij stond vorige week nog op nummer 22 en deze week dus op nummer 23. 2 plaatsen winst voor Klaas Henstra met Jongensdroom. Hij doet 4 weken mee en staat deze week op nummer 22. En Jorieke Sterke komt nieuw binnen op nummer 21 met haar nieuwe single Goed Geboord.

aanbeland bij de middenmoot van de Oranje Top 30 van week 20. Overzicht nummer 2 met de nummers 20 tot en met 11. Met op nummer 20 de hoogste nieuwe binnenkomer. En deze is voor Gerard Joling en niet voor één keer. Mor Amor Por Favor doet 9 weken mee. Het is de nieuwe single van Vincent. Hij gaat 7 plaatsen onderuit van nummer 12 naar nummer 19. Op nummer 18 vinden we de nummer 11 van vorige week. Dus ook zij levert 7 plaatsen in week 8. Monique Smit, en ik wil je helemaal. Laat het licht aan van Snelle doet 6 weken mee in de Oranje Top 30... en pakt 1 bescheiden plaats winst. Hij gaat van nummer 18 naar nummer 17. 3 plaatsen verlies voor Wesley Klein met In het Hart Van. 5 weken doet hij mee en hij staat deze week op nummer 16. Een unieke samenwerking komen we tegen op nummer 15. Vorige week kwamen ze nieuw binnen. Lil Kleine en Samuel Welten. En maak me nou niet gek. Nog een samenwerking, maar dan tussen John West en Lange Frans. Alles wat ik zoek doet 9 weken mee. En ze staan deze week op nummer 14. En het houdt niet op met de samenwerkingen. Ook André Hazes en Robert van Hemert hebben de handen ineengeslagen. Samen Uit, Samen Thuis doet 6 weken mee. En ze staan deze week op nummer 13. Niet Bang voor de Duivel van Frank van Etten staat op nummer 12. En John de Bever is de laatste in overzicht nummer 2. Vorige week stond hij nog op nummer 14 en hij doet 5 weken mee met Als jij nu nog niet weet.

0: 9.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

In de Oranje Top 30 zijn we aanbeland bij het derde en laatste overzicht. Bijna aanbeland bij de nieuwe nummer 1. Gino Graus doet goede zaken. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 26 met zijn nieuwe single Favoriete Kroeg. Hij gaat deze week 16 plaatsen naar boven en staat op nummer 10. Vorige week op 5, deze week op 9. 4 plaatsen verlies voor Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit met Zij Hoort Bij Mij. Ze doen nu 3 weken mee. Samuel Welten en de Bankzitters en Uitsloven is een oud nummer 1. Vorige week stonden ze daar nog. Deze week leveren ze 7 plaatsen in en staan ze op nummer 8. Danny de Munk en Heerlijk Naar Mijn Zin doet 7 weken mee en staat op nummer 7. En Marco Schuitmaker heeft deze week 1 plaats winst te pakken met Deze Nacht. Hij doet 5 weken mee en staat op nummer 6. Dans Tot De Morgen Met Mij van Jannes doet 5 weken mee en staat op nummer 5. En 1 plaats hoger op nummer 4 staat Pascal Redeker met Badkamerkraan. Hij doet 4 weken mee en pakt 2 plaatsen winst. En dan het herenpodium voor deze week. Het brons is deze week voor de nummer 16 van vorige week. Toen kwam hij nieuw binnen en deze week pakt hij 13 plaatsen winst. Walter Kroes en Ruud du Soleil. Grappie Sappie van Mart Hoogkamer en Billy Dans doet 4 weken mee. En zij gaan van brons naar zilver, zij pakken 1 plaats winst. En zoals gezegd is de Oranje Top 30 voorzien van een nieuwe nummer 1. Vorige week nog het zilver, deze week het goud. Justin de Wild en Cheerio, hij doet 10 weken mee. En dat was hij, de Oranje Top 30 van week 20, 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevers van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl. Voor vandaag, bedankt voor het kijken en tot volgende week. Oranje Top 30.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels met Stef Dielemans.

0: Blijkbaar geven de mannen van Level 42 nog altijd les in de liefde. Het is een heerlijke jaren 80 klassieker met die typische funky baslijn en een refrein dat je meteen meezingt. The Lessons in Love.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Dit is de plek waar muziek niet alleen klinkt, maar ook voelt. We nemen je weer mee.

Franstalige muziek. Het klinkt altijd iets beter en mooier. Julien Clerc en This Melody. En laten we nu eens terugkeren naar de Golden 60s met die Animals. And Don't Let Me Be Miss

0: op. En wat een groepsnaam. Je kunt dat lekker kort uitspreken. Shack Attack en Watching You. En nu kijk ik naar mijn vinylplatendraaier.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 21 mei 1977. The Guys and Dolls met You Are My World. Deze single stond 3 weken op nummer 1. Het nummer is een Engelstalig versie van een Italiaans origineel. De groep bestond uit 3 mannen en 3 vrouwen. You Are My World werd hun grootste hit. De single betekende hun doorbraak in Nederland en België. Later volgden nog meerdere top 40 noteringen. Interne spanningen leidden wel tot bezettingswissels. Maar toch bleef de groep succesvol. You Are My World blijft hun bekendste nummer.
1: Dit is een 70s vinylparel.

misschien niet hun allergrootste hit, maar zeker een nummer dat de fans weten te waarderen. En dus zonder twijfel een muzikale parel. Dance With Me, het nummer van Alphaville, de Duitse band die in de jaren 80 wereldwijd doorbrak met hun typische synth-pop-sound. De groep met frontman Marion Gold werd vooral bekend met klassiekers als Big in Japan en Forever Young. Maar ook Dance With Me toont perfect waar Alphaville voor stond. En nu Paula Abdul, Opposites Attract.

0: muzikale parels. Met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: Maybe Tomorrow, Maybe Tonight uit 1973 van Earth and Fire was afkomstig van het conceptalbum Atlantis. Op de A-kant vertelde de band een spiritueel verhaal over de opkomst en ondergang van het mythische rijk. De B-kant bood dan weer ruimte aan 5 losse nummers. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight sprong eruit, energiek, strak en directer dan het epische titelstuk. Het nummer werd geschreven door Gerard Koerts, Chris Koerts en Hans Zieg. Laatstgenoemde verliet de band al in 1974 en werd vervangen door Theo Hurts. Al bleef hij nog enige tijd als componist betrokken. Het album Atlantis behaalde goud, al vond de band zelf dat het album onder tijdsdruk tot stand was gekomen. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight bereikte als hoogste positie een nummer 3.

0: verhaal achter de plaat van Earth and Fire met Tomorrow Maybe Tonight. Het werd gebracht door Christophe Van Dam in zijn hitstory. Wat heb je van mij nog te goed? Straks duiken we nog eens in het muzikale hitverleden van het Eurovisie Songfestival. We hebben ook nog een one-hit wonder, maar nu eerst naar de jaren 60.
1: Je luistert naar

indrukwekkende carrière met klassiekers als Sweet Caroline, Crackling Rosie en Song Song Blue. Neil Diamond, 85 jaar intussen. Dit was van hem Love on the Rocks. En we duiken nog eens in het muzikale hitverleden van het Eurovisie Songfestival. Ierland wint het Eurovisie Songfestival in Edinburgh met Seolingra, gezongen door Sandy Jones. Het is een opvallend nummer, want het werd volledig in het Iers gebracht, iets wat zelden voorkomt op het festival. De overwinning was historisch en betekende een nieuwe stap in de opmars van Ierland als echte Eurovisie-grootmacht. Het lied combineerde traditionele invloeden met een moderne sound voor de tijd. Sandy Jones wist met haar warme stem en authentieke uitstraling de harten van Europa te veroveren en zo Ierland zijn eerste overwinning sinds 1970 te bezorgen. 1972, Sandy Jones, Seolingra.

0: liefde van je leven hebt en zij betaalt de huur. You Pay My Rent van de Pet Shop Boys uit 1987.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1965. Len Barry, die scoort met 1-2-3 een wereldhit, maar krijgt problemen met Motown. Het nummer lijkt te veel op Ask Any Girl van de Supremes. Een rechtszaak volgt en Holland Dozier Holland krijgen uiteindelijk 15% van de royalties en worden co-writers. Ironisch genoeg wordt Barry's hit uit de Amerikaanse top gehouden door, jawel, de Supremes. En die Len Barry die blijft actief tot zijn overlijden in 2020.
1: Een one-hit wonder.

Zomaar een klein detail is al rechtstaande piano spelen. Je moet dat maar kunnen. Frans Gall, il jouait du piano debout. En zo zitten we aan het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. Fijn dat u er alweer bij was. Volgende week doen we het graag terug opnieuw. Grasduinen in de muziek van de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met een vergeten parel van Bananarama. Dit is The Trick of the Night. Graag tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Ronduit.
2: En hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
3: Hey, welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten. Tell me.

Queen of Soul, die mocht eraan beginnen vandaag aan deze nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. De zangeres leeft niet meer, helaas. Ze is overleden op 16 augustus 2018. En dit was een van de vele hits die ze ons heeft nagelaten. Deze Freeway of Love. Heel welkom. In het eerste uur gaan we alweer terug naar 9 april. En in het tweede uur gaan we even zien wie er allemaal jarig is. Dat zijn zowat de vaste ingrediënten. En de grote hits natuurlijk, zoals deze van Supertramp. Hey!

Fleetwood Mac. Het is een band die in 1967 werd opgericht in Londen. Hun album Rumours geldt eigenlijk nog als een van de best verkochte albums wereldwijd aller tijden. En hun eerste hit scoorde ze al in 1968 met Need Your Love So Bad. En je hoorde net deze Little Lies, wat iets recenter was, 1987. Allemaal grote hits, met nu een beetje disco hier in dit programma. Casey and the Sunshine Band, Get Down Tonight.

Het moet volgens mij een van de eerste boybands geweest zijn. Brass zat hier een grote hit mee in de jaren 80. When Will I Be Famous? En daar zijn ze best ook wel beroemd mee geworden. En dit hier komt uit de serie Sarah. Dat was ooit een telenovelle. En Natalia had hier ook een grote hit mee gehad eigenlijk. Where She Belongs.

0: Queen of Pop, dat was nog Madonna hier met deze grote hit, Live to Tell.
1: Feiten van de dag.
0: Er is heel wat gebeurd op 9 april, want zeker 44 mensen komen om bij twee bomaanslagen in Egypte op Palmzondag 2017. In de Efteling wordt de attractie Vogel Rock geopend. In 1998 was dat. Jan Raas wint voor de eerste keer Nederlands enige wielerklassieker, de Amstel Gold Race, en dat in 1977. En dan blijven we nog even in de wielersport, want Tom Boonen rijdt zijn laatste Parijs-Roubaix.

en neemt afscheid van de wielersport, en dat in 2017. Apple maakt bekend dat er wereldwijd 100 miljoen iPods verkocht zijn, dat vandaag in 2007. En de film World Flash and Devil verschijnt. Op het eerste gezicht niks bijzonders, maar het is wel de eerste film die volledig in kleur is. En dat in 1914.

was ook weer een hit van lang, lang geleden. Mark Bullen en T-Rex en deze Get It On. Het komende uur in deel 2 is er nog veel meer. Allemaal mooie herinneringen, als je het mij vraagt. Ik heb nog deze van Absent Minded. Graag tot zometeen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Ronduit.
0: En hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
2: Heel welkom in het tweede deel. Mag je deze iets verwachten?

Even naar Duitsland. Dat is muziek om altijd vrolijk van te worden. Boney M. Deze Children of Paradise. Het paradijs van de hits. Welkom in uur 2 van de jaren 70, 80 en 90. Met het komende uur Julien Clair. George Michael. Ook Bruce Springsteen die komt langs. En ook de boyband Westlife. Dat en nog veel, veel meer. En deze hier van Mikkel Brown. So many men, so little time.

deze Franse chanson even wat nieuws uit Frankrijk, want een Franse supermarkt heeft iets origineels bedacht in de strijd tegen winkeldiefstal. Bij de ingang van de winkel prijken namelijk foto's van de dieven van de maand. De praktijk is weliswaar illegaal, maar dat houdt de uitbaters niet tegen.

Even naar de Bronx in New York. Een van zijn eerste hits was Piano Man. Dat kwam uit op 2 november 1973. En deze, You're Only Human, Second Wind, dat is ook iets om vrolijk van te worden natuurlijk. Straks even kijken wie er allemaal jarig is vandaag. Maar eerst nog een andere grote hit van Glenn Frey, You Belong to the City.

0: was Bruce Springsteen met een van zijn grote hits uit de 70s, Thunder Road.
1: Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria.
0: We hebben vandaag twee beroemdheden gevonden die jarig zijn, namelijk Rachel Stevens, een Britse zangeres, model en actrice, wordt er 44. En dan Bart Goor, dat is een Belgisch voetballer, die wordt er vandaag 49. En volgende week zijn we er uiteraard ook weer met de jarige van de dag.

Westlife, een eerste boyband die aanvankelijk bestond tussen 1998 en 2012. En sinds 2018 weer bij je is. Je hoorde ze zo net met deze grote hit, namelijk Flying Without Wings. En dit waren ze weer, de jaren 70, 80 en 90 voor deze week. Volgende week ben ik er graag weer met nog meer, uiteraard. Ik heb nog deze Franse hits. Maak er nog een fijn weekend van en graag tot de volgende.

0: have a dream. I have a dream. I have a dream.
1: I have a dream.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Be welcome. You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Get ready for a new hour. Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix.

De lichten gaan uit en de beats gaan aan. Tijd om de volume open te draaien. Want het is tijd voor de Land of Dance Mix Radio Show. De beste house beats, de hits, de club tracks en alles non-stop in de mix. We gingen van start met Alexa.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Be welcome in the second hour, Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy the Land of Dance Mix Radio Show with Steph T.
3: Dit is het tweede uur van de Land of Dance Mix Radio Show hier op je favoriete radio.

zometeen muziek van The Two Souls. We hebben ook Lost on Earth. En een samenwerking tussen David Guetta, Kaiko en Oliver Giomocciotto. Maar eerst Quincy. And Signs Were Clear.

beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Havert.

Niet zoals hier waar midden je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos gerstkostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

muziek! En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Dit is Radio Groot Aandert.

0: goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De hartslag van de bende spreekt.
0: Groothoudert. Terug van weg geweest.